0: vind je via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.
2: Just another one.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main event.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: worden de rijweg- en parkeerstroken aangepakt. In Edegem wordt de hele straat vernieuwd. Er komt ook een nieuw landschapspark met een groot bufferbekken op het oude rugbyterrein. Het lokaal bestuur van Boom stelt zich burgerlijke partij na de zware crash in de Velodroomstraat. Vorige vrijdag reden jonge joyriders met hoge snelheid tegen de gevel van de Carrefour Express. De inzittenden filmden hun roekeloze rit zelf. Die beelden doken later op sociale media. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Waarom hij zo gevaarlijk reed, wordt nog onderzocht. Volgens burgemeester Jeroen Baart kon het veel erger aflopen. Dit gedrag kunnen we niet aanvaarden, zegt hij. De auto is volledig vernield. Ook het openbaar domein raakte beschadigd. Zaterdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en enkele buien. Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.nl.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Edegem viert Burendag dit jaar op vrijdag 5 juni. Dat is nieuw. De dag verhuisde van dinsdag naar vrijdag, zodat meer gezinnen en kinderen kunnen meedoen. In de gemeente zijn 22 buurtfeesten aangemeld. Die vinden plaats in verschillende straten en op pleinen. Buren kregen een uitnodiging in de bus. De gemeente helpt met flyers, tafels, stoelen en tenten. De eerste activiteiten starten al in de namiddag bij woonzorgcentrum Immaculata en dienstencentrum Den Appel. Op veel plaatsen is er muziek. De meeste buurtfeesten lopen van 19 tot 22 uur. Wandelaars kunnen het pad tussen het klimaatbos in Lint en Hove blijven gebruiken. De gemeente Lint heeft daarvoor een nieuw akkoord gesloten met eigenaars van 3 privépercelen. Het pad loopt naar het Papendonkbos en verder richting het Laarsenpad en het Uilenbos in Hove. De route werd in 2020 geopend met een vlonderpad en gemaaide stukken door de weides. Wandelaars moeten op het gemaaide pad blijven en de houten paaltjes volgen. Honden zijn niet toegelaten om dieren in het gebied te beschermen. Bij storm, onweer of hevige regen blijft het pad best dicht. Zaterdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en enkele buien. Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 14 juni van 10 tot 18 uur organiseert NVA Contech Lokaal samen met de auto- en motoclub Contech en met Connect, de middenstandsvereniging, het Contech Vintage Fest. In het centrum van Contech zal je tal van prachtige oldtimers kunnen bewonderen. Heb je zelf een oldtimer, dan kan je die ook gratis tentoonstellen of verkopen. Op het gemeenteplein vind je foodtrucks en een kavabar met muziek voor een leuke sfeer. In het gemeentepark vindt dan ook een ambachtenmarkt plaats. De meeste winkels in het centrum zijn ook open. Inschrijving voor ambachtenmarkt is nog mogelijk via elsvanijndoven@hotmail.com.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Edichemse Kunstacademie nodigt iedereen uit voor haar jaarlijkse opendeurdagen. In het Zwaluwnest ABK Edichem aan de Drie Eikenstraat nummer 16. Bezoekers kunnen er de creatieve resultaten bewonderen van het afgelopen schooljaar. De opendeurmomenten zijn verspreid over drie verschillende dagen, zodat iedereen de kans krijgt om een kijkje te komen nemen. Iedereen is welkom op vrijdag 19 juni tussen 15:40 en 18:00. Op zaterdag 20 juni tussen 10 en 12:30 op de middag. En woensdag 24 juni tussen 14 en 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Edegem, Mortsel en Waterlink bereiden de vernieuwing van de Oude Godstraat voor. De werken starten normaal in het voorjaar van 2028, na de heraanleg van de Hoevestraat. Het gaat om het stuk tussen de Omheiningleij, Edmond Tifrilaan, Strijderstraat en Doelveldstraat. De straat ligt op de grens van Edegem en Mortsel. Daarom werken beide besturen samen. In Mortsel worden de rijweg- en parkeerstroken aangepakt. In Edegem wordt de hele straat vernieuwd. Er komt ook een nieuw landschapspark met een groot bufferbekken op het oude rugbyterrein. Het lokaal bestuur van Boom stelt zich burgerlijke partij na de zware crash in de Velodroomstraat. Vorige vrijdag reden jonge joyriders met hoge snelheid tegen de gevel van de Carrefour Express. De inzittenden filmden hun roekeloze rit zelf. Die beelden doken later op sociale media.

0: Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen. Maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren, Dorpsdag en Bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de Dorpsdag ook de Bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Na opnieuw een succes kan een derde editie niet uitblijven. Er is een nieuwe datum, 14 juni, en zet hem alvast in jullie agenda's, want het gaat weer een knaller worden. Er zijn 50 tafels voorzien, vol met Pokémon, Magic en andere TCG's. Een tweede zaal is er om te ruilen. En opnieuw mogen kindjes weer mooie cadeautjes uitkiezen. Waar? In de Glazen Leeuwstraat, nummer 134 te Beveren. Van 10 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. We maken er met z'n allen weer een supergezellige en sfeervolle dag van. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Edegem, Mortsel en Waterlink bereiden de vernieuwing van de Oude Godstraat voor. De werken starten normaal in het voorjaar van 2028, na de heraanleg van de Hoevestraat. Het gaat om het stuk tussen de Omheininglei, Edmond-Tifrilaan, Strijderstraat en Doelveldstraat. De straat ligt op de grens van Edegem en Mortsel. Daarom werken beide besturen samen. In Mortsel worden de rijweg- en parkeerstroken aangepakt. In Edegem wordt de hele straat vernieuwd. Er komt ook een nieuw landschapspark met een groot bufferbekken op het oude rugbyterrein. Het lokaal bestuur van Boom stelt zich burgerlijke partij na de zware crash in de Velodroomstraat. Vorige vrijdag reden jonge joyriders met hoge snelheid tegen de gevel van de Carrefour Express. De inzittenden filmden hun roekeloze rit zelf. Die beelden doken later op sociale media. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Waarom hij zo gevaarlijk reed, wordt nog onderzocht. Volgens burgemeester Jeroen Baart kon het veel erger aflopen. Dit gedrag kunnen we niet aanvaarden, zegt hij. De auto is volledig vernield. Ook het openbaar domein raakte beschadigd. Zaterdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en enkele buien. Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's op 6 juni, 4 juli en 15 augustus. Telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen. En 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is 25 euro, dubbel boekje 45 euro en 3 dubbel boekje betaal je 60 euro. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die staat stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids en wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel en kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Edegem viert Burendag dit jaar op vrijdag 5 juni. Dat is nieuw. De dag verhuisde van dinsdag naar vrijdag, zodat meer gezinnen en kinderen kunnen meedoen. In de gemeente zijn 22 buurtfeesten aangemeld. Die vinden plaats in verschillende straten en op pleinen. Buren kregen een uitnodiging in de bus. De gemeente helpt met flyers, tafels, stoelen en tenten. De eerste activiteiten starten al in de namiddag bij woonzorgcentrum Immaculata en dienstencentrum Den Appel. Op veel plaatsen is er muziek. De meeste buurtfeesten lopen van 19 tot 22 uur. Wandelaars kunnen het pad tussen het klimaatbos in Lint en Hove blijven gebruiken. De gemeente Lint heeft daarvoor een nieuw akkoord gesloten met eigenaars van 3 privépercelen. Het pad loopt naar het Papendonkbos en verder richting het Laarsenpad en het Uilenbos in Hove. De route werd in 2020 geopend met een vlonderpad en gemaaide stukken door de weides. Wandelaars moeten op het gemaaide pad blijven en de houten paaltjes volgen. Honden zijn niet toegelaten om dieren in het gebied te beschermen. Bij storm, onweer of hevige regen blijft het pad best dicht. Zaterdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en enkele buien. Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 14 juni van 10 tot 18 uur organiseert NVA Contech Lokaal samen met de auto- en motoclub Contech en met Connect, de middenstandsvereniging, het Contech Vintage Fest. In het centrum van Contech zal je tal van prachtige oldtimers kunnen bewonderen. Heb je zelf een oldtimer, dan kan je die ook gratis tentoonstellen of verkopen. Op het gemeenteplein vind je foodtrucks en een cavabar met muziek voor een leuke sfeer. In het gemeentepark vindt dan ook een ambachtenmarkt plaats. De meeste winkels in het centrum zijn ook open. Inschrijving voor ambachtenmarkt is nog mogelijk via elsvaneindoven@hotmail.com.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Edegem, Mortsel en Waterlink bereiden de vernieuwing van de Oude Godstraat voor. De werken starten normaal in het voorjaar van 2028, na de heraanleg van de Hoevestraat. Het gaat om het stuk tussen de Omheiningleij, Edmond-Tifrilaan, Strijderstraat en Doelveldstraat. De straat ligt op de grens van Edegem en Mortsel. Daarom werken beide besturen samen. In Mortsel worden de rijweg- en parkeerstroken aangepakt. In Edegem wordt de hele straat vernieuwd. Er komt ook een nieuw landschapspark met een groot bufferbekken op het oude rugbyterrein. Het lokaal bestuur van Boom stelt zich burgerlijke partij na de zware crash in de Velodroomstraat. Vorige vrijdag reden jonge joyriders met hoge snelheid tegen de gevel van de Carrefour Express. De inzittenden filmden hun roekeloze rit zelf. Die beelden doken later op sociale media. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Waarom hij zo gevaarlijk reed, wordt nog onderzocht. Volgens burgemeester Jeroen Baart kon het veel erger aflopen. Dit gedrag kunnen we niet aanvaarden, zegt hij. De auto is volledig vernield. Ook het openbaar domein raakte beschadigd. Zaterdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en enkele buien. Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren. Via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom Rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Edegem, Mortsel en Waterlink bereiden de vernieuwing van de Oude Godstraat voor. De werken starten normaal in het voorjaar van 2028, na de heraanleg van de Hoevestraat. Het gaat om het stuk tussen de Omheininglei, Edmond Tifrilaan, Strijderstraat en Doelveldstraat. De straat ligt op de grens van Edegem en Mortsel. Daarom werken beide besturen samen. In Mortsel worden de rijweg- en parkeerstroken aangepakt. In Edegem wordt de hele straat vernieuwd. Er komt ook een nieuw landschapspark met een groot bufferbekken op het oude rugbyterrein. Het lokaal bestuur van Boom stelt zich burgerlijke partij na de zware crash in de Velodroomstraat. Vorige vrijdag reden jonge joyriders met hoge snelheid tegen de gevel van de Carrefour Express. De inzittenden filmden hun roekeloze rit zelf. Die beelden doken later op sociale media. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Waarom hij zo gevaarlijk reed, wordt nog onderzocht. Volgens burgemeester Jeroen Baart kon het veel erger aflopen. Dit gedrag kunnen we niet aanvaarden, zegt hij. De auto is volledig vernield. Ook het openbaar domein raakte beschadigd. Zaterdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en enkele buien. Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 14 juni van 10 tot 18 uur organiseert NVA Contech Lokaal samen met de auto- en motoclub Contech en met Connect, de middenstandsvereniging, het Contech Vintage Fest. In het centrum van Contech zal je tal van prachtige oldtimers kunnen bewonderen. Heb je zelf een oldtimer, dan kan je die ook gratis tentoonstellen of verkopen. Op het gemeenteplein vind je foodtrucks en een cavabar met muziek voor een leuke sfeer. In het gemeentepark vindt dan ook een ambachtenmarkt plaats. De meeste winkels in het centrum zijn ook open. Inschrijving voor ambachtenmarkt is nog mogelijk via elsvaneindoven@hotmail.com.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Muizen nodigt uit op zondag 14 juni ontbijt en wandeling. Ook dit jaar organiseren we opnieuw ons gezellig ontbijt en wandeling. Zin in een heerlijk ontbijt? Kom dan genieten tussen 9 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Liever wat actief bezig? Ga dan mee op wandeling met gids. We vertrekken samen om 8 uur 's ochtends aan het jeugdhuis Muizen, Kerkenbos nummer 11. Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt. En dit via muizennodigtuit@gmail.com of via WhatsApp nummer 04 79 77 15 31. De wandeling loopt door het Mechelsbroek. We kijken er alvast naar uit om er samen opnieuw een gezellige voormiddag van te maken. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Edegem viert Burendag dit jaar op vrijdag 5 juni. Dat is nieuw. De dag verhuisde van dinsdag naar vrijdag, zodat meer gezinnen en kinderen kunnen meedoen. In de gemeente zijn 22 buurtfeesten aangemeld. Die vinden plaats in verschillende straten en op pleinen. Buren kregen een uitnodiging in de bus. De gemeente helpt met flyers, tafels, stoelen en tenten. De eerste activiteiten starten al in de namiddag bij woonzorgcentrum Immaculata en dienstencentrum Den Appel. Op veel plaatsen is er muziek. De meeste buurtfeesten lopen van 19 tot 22 uur. Wandelaars kunnen het pad tussen het klimaatbos in Lint en Hove blijven gebruiken. De gemeente Lint heeft daarvoor een nieuw akkoord gesloten met eigenaars van 3 privépercelen. Het pad loopt naar het Papendonkbos en verder richting het Laarsenpad en het Uilenbos in Hove. De route werd in 2020 geopend met een vlonderpad en gemaaide stukken door de weides. Wandelaars moeten op het gemaaide pad blijven en de houten paaltjes volgen. Honden zijn niet toegelaten om dieren in het gebied te beschermen. Bij storm, onweer of hevige regen blijft het pad best dicht. Zaterdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en enkele buien. Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni staat het centrum van Schoten opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Drie dagen lang vormen de Paalstraat en omliggende straten het decor voor een bruisend weekend vol shopping, muziek, animatie en gezelligheid. Lokale handelaars pakken uit met aantrekkelijke koopjes en bezoekers kunnen genieten van foodtrucks, een kermis, kindergriemen en een ballonnenclown. Op vrijdag zijn er DJ Lex en DJ Frank, op zaterdag Jay-Z's Music en Sold Out en op zondag de Grungblijvers. 19 tot 21 juni, braderie in Schoten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat dat ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: 85 jaar, Rode Kruis, Boeghout, Vrende. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis, Boeghout, Vrende 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vrende en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO-initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero-avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvrende/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Edegem, Mortsel en Waterlink bereiden de vernieuwing van de Oude Godstraat voor. De werken starten normaal in het voorjaar van 2028, na de heraanleg van de Hoevestraat. Het gaat om het stuk tussen de Omheininglei, Edmond-Tifrilaan, Strijderstraat en Doelveldstraat. De straat ligt op de grens van Edegem en Mortsel. Daarom werken beide besturen samen. In Mortsel worden de rijweg- en parkeerstroken aangepakt. In Edegem wordt de hele straat vernieuwd. Er komt ook een nieuw landschapspark met een groot bufferbekken op het oude rugbyterrein. Het lokaal bestuur van Boom stelt zich burgerlijke partij na de zware crash in de Velodroomstraat. Vorige vrijdag reden jonge joyriders met hoge snelheid tegen de gevel van de Carrefour Express. De inzittenden filmden hun roekeloze rit zelf. Die beelden doken later op sociale media. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Waarom hij zo gevaarlijk reed, wordt nog onderzocht. Volgens burgemeester Jeroen Baart kon het veel erger aflopen. Dit gedrag kunnen we niet aanvaarden, zegt hij. De auto is volledig vernield. Ook het openbaar domein raakte beschadigd. Zaterdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en enkele buien. Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Charabang en zangkoor Charazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.charabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren, dorpsdag en bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de dorpsdag ook de bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Edegem, Mortsel en Waterlink bereiden de vernieuwing van de Oude Godstraat voor. De werken starten normaal in het voorjaar van 2028, na de heraanleg van de Hoevestraat. Het gaat om het stuk tussen de Omheininglei, Edmond-Tifrilaan, Strijderstraat en Doelveldstraat. De straat ligt op de grens van Edegem en Mortsel. Daarom werken beide besturen samen. In Mortsel worden de rijweg- en parkeerstroken aangepakt. In Edegem wordt de hele straat vernieuwd. Er komt ook een nieuw landschapspark met een groot bufferbekken op het oude rugbyterrein. Het lokaal bestuur van Boom stelt zich burgerlijke partij na de zware crash in de Velodroomstraat. Vorige vrijdag reden jonge joyriders met hoge snelheid tegen de gevel van de Carrefour Express. De inzittenden filmden hun roekeloze rit zelf. Die beelden doken later op sociale media. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Waarom hij zo gevaarlijk reed, wordt nog onderzocht. Volgens burgemeester Jeroen Baart kon het veel erger aflopen. Dit gedrag kunnen we niet aanvaarden, zegt hij. De auto is volledig vernield. Ook het openbaar domein raakte beschadigd. Zaterdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en enkele buien. Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Edichemse Kunstacademie nodigt iedereen uit voor haar jaarlijkse opendeurdagen. In het Zwaluwnest ABK Edichem aan de Drie Eikenstraat nummer 16. Bezoekers kunnen er de creatieve resultaten bewonderen van het afgelopen schooljaar. De opendeurmomenten zijn verspreid over drie verschillende dagen, zodat iedereen de kans krijgt om een kijkje te komen nemen. Iedereen is welkom op vrijdag 19 juni tussen 15:40 en 18 uur. Op zaterdag 20 juni tussen 10 en 12:30 op de middag. En woensdag 24 juni tussen 14 en 17 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 14 juni van 10 tot 18 uur organiseert NVA Contech Lokaal samen met de auto- en motoclub Contech en met Connect, de middenstandsvereniging, het Contech Vintage Fest. In het centrum van Contech zal je tal van prachtige oldtimers kunnen bewonderen. Heb je zelf een oldtimer, dan kan je die ook gratis tentoonstellen of verkopen. Op het gemeenteplein vind je foodtrucks en een cavabar met muziek voor een leuke sfeer. In het gemeentepark vindt dan ook een ambachtenmarkt plaats. De meeste winkels in het centrum zijn ook open. Inschrijving voor ambachtenmarkt is nog mogelijk via els@hotmail.com.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Edegem viert Burendag dit jaar op vrijdag 5 juni. Dat is nieuw. De dag verhuisde van dinsdag naar vrijdag, zodat meer gezinnen en kinderen kunnen meedoen. In de gemeente zijn 22 buurtfeesten aangemeld. Die vinden plaats in verschillende straten en op pleinen. Buren kregen een uitnodiging in de bus. De gemeente helpt met flyers, tafels, stoelen en tenten. De eerste activiteiten starten al in de namiddag bij woonzorgcentrum Immaculata en dienstencentrum Den Appel. Op veel plaatsen is er muziek. De meeste buurtfeesten lopen van 19 tot 22 uur. Wandelaars kunnen het pad tussen het klimaatbos in Lint en Hove blijven gebruiken. De gemeente Lint heeft daarvoor een nieuw akkoord gesloten met eigenaars van 3 privépercelen. Het pad loopt naar het Papendonkbos en verder richting het Laarsenpad en het Uilenbos in Hove. De route werd in 2020 geopend met een vlonderpad en gemaaide stukken door de weides. Wandelaars moeten op het gemaaide pad blijven en de houten paaltjes volgen. Honden zijn niet toegelaten om dieren in het gebied te beschermen. Bij storm, onweer of hevige regen blijft het pad best dicht. Zaterdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en enkele buien. Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer zover, de opendeurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimme, springkasteel, er is drank, snacks en ijs. 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit-Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496-68-63-86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 13 juni verandert de commandant van Latemstraat in Hoboken in een bruisende straat vol sfeer, koopjes en gezelligheid. Op onze rommelmarkt eerst er een gezellige buurtsfeer. Er zijn leuke bezoekers en koopjesjagers en je vindt er leuke spullen, speelgoed, kledij, decoratie, boeken of verborgen schatten. 13 juni, commandant van Latemstraat in Hoboken. Interesse om ook een plaatje te reserveren? Dat kan via telefoonnummer van Joyce 0495 88 90 41. Samen maken we er een supergezellige dag van. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Edegem, Mortsel en Waterlink bereiden de vernieuwing van de Oude Godstraat voor. De werken starten normaal in het voorjaar van 2028, na de heraanleg van de Hoevestraat. Het gaat om het stuk tussen de Omheininglei, Edmond-Tifrilaan, Strijderstraat en Doelveldstraat. De straat ligt op de grens van Edegem en Mortsel. Daarom werken beide besturen samen. In Mortsel worden de rijweg- en parkeerstroken aangepakt. In Edegem wordt de hele straat vernieuwd. Er komt ook een nieuw landschapspark met een groot bufferbekken op het oude rugbyterrein. Het lokaal bestuur van Boom stelt zich burgerlijke partij na de zware crash in de Velodroomstraat. Vorige vrijdag reden jonge joyriders met hoge snelheid tegen de gevel van de Carrefour Express. De inzittenden filmden hun roekeloze rit zelf. Die beelden doken later op sociale media. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Waarom hij zo gevaarlijk reed, wordt nog onderzocht. Volgens burgemeester Jeroen Baart kon het veel erger aflopen. Dit gedrag kunnen we niet aanvaarden, zegt hij. De auto is volledig vernield. Ook het openbaar domein raakte beschadigd. Zaterdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en enkele buien. Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de Junikermis in Edegem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edegem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze Junikermis heeft het allemaal. Open

Vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edegem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 14 juni van 10 tot 18 uur organiseert NVA Contech Lokaal samen met de auto- en motoclub Contech en met Connect, de middenstandsvereniging, het Contech Vintage Fest. In het centrum van Contech zal je tal van prachtige oldtimers kunnen bewonderen. Heb je zelf een oldtimer, dan kan je die ook gratis tentoonstellen of verkopen. Op het gemeenteplein vind je foodtrucks en een cavabar met muziek voor een leuke sfeer. In het gemeentepark vindt dan ook een ambachtenmarkt plaats. De meeste winkels in het centrum zijn ook open. Inschrijving voor ambachtenmarkt is nog mogelijk via els.van.eindhoven@hotmail.com.
2: De grootste hits van vandaag
3: en vroeger.
2: U luistert naar regionale radio
3: Zuidland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Edegem, Mortsel en Waterlink bereiden de vernieuwing van de Oude Godstraat voor. De werken starten normaal in het voorjaar van 2028, na de heraanleg van de Hoevestraat. Het gaat om het stuk tussen de Omheininglei, Edmond-Tifrilaan, Strijderstraat en Doelveldstraat. De straat ligt op de grens van Edegem en Mortsel. Daarom werken beide besturen samen. In Mortsel worden de rijweg- en parkeerstroken aangepakt. In Edegem wordt de hele straat vernieuwd. Er komt ook een nieuw landschapspark met een groot bufferbekken op het oude rugbyterrein. Het lokaal bestuur van Boom stelt zich burgerlijke partij na de zware crash in de Velodroomstraat. Vorige vrijdag reden jonge joyriders met hoge snelheid tegen de gevel van de Carrefour Express. De inzittenden filmden hun roekeloze rit zelf. Die beelden doken later op sociale media. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Waarom hij zo gevaarlijk reed, wordt nog onderzocht. Volgens burgemeester Jeroen Baert kon het veel erger aflopen. Dit gedrag kunnen we niet aanvaarden, zegt hij. De auto is volledig vernield. Ook het openbaar domein raakte beschadigd. Zaterdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met veel wolken en enkele buien. Het wordt maximaal 18 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt, maar grotendeels droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden. Maandag start vrij grijs en er kan wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge momenten mogelijk. Het wordt dan ongeveer 22 graden. 'S Nachts liggen de temperaturen tussen 12 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
0: 70s at 70.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.
4: Yo.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: uitje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DA.